0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ze is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar omheen moeten gaan.
2: Eén, de Speukom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om twee vrije zones in te richten. En die twee zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
3: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Chris van der Kastelen.
2: Ik ben Haris Brataneus.
3: Ik ben Christopher Meijer.
4: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité

0: Rotterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Rotterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
1: Dit is Radio

Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gistel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek, verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek deze 7 bunkers met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op ravorsiede.be.

0: Het is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorg. Toiletzorgen, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, dat wil zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
2: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
3: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
4: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaar voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

veel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, kijk maar uit. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas mooi op. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas mooi op. Ze

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
2: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.

Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni gaat in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival Dionysos Now door. Meer info vind je op de grote

0: Het is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerke als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er vertrekken en landen weer vliegtuigen in ons land. Een uur geleden eindigde de staking van de luchtverkeersleiders. In Zaventem zullen vanavond nog zo'n 40 vluchten vertrekken en er komen er evenveel aan. En in Charleroi staan er 15 vertrekkende vluchten gepland en ook 15 aankomende. De luchtverkeersleiders legden vanmiddag het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie hebben nu afgesproken om daar opnieuw over te praten. Wereldprimeur voor de A-zorgziekenhuizen in Aalst. Daar gebruiken ze als eerste artificiële intelligentie om een hartinfarct sneller op te merken. Dat is belangrijk, zegt cardioloog Anthony de Molder.
3: Bij een hartaanval is elke minuut van belang. Elke minuut die verloren gaat, is helaas een minuut waarbij hartspierweefsel van de patiënt ook verloren gaat. En elke minuut vertraging gaat ook gepaard met een slechtere prognose voor de patiënt en ook een hogere kans op sterfte.
2: Op 1 jaar tijd konden ze bij A-zorg op die manier al ongeveer 500 hartinfarcten opsporen. In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen nadat ze op haar fiets werd aangereden door een tractor. De bestuurder daarvan was een jongen van 17. Hij was eerst doorgereden, maar keerde daarna terug. De politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij doelbewust vluchtmisdrijf pleegde en of hij een geldig rijbewijs heeft. In het zuiden van Libanon zijn 4 doden en meer dan 100 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Daarbij werd ook een ziekenhuis geraakt. Sinds maart heeft Israël al bijna 200 medische voorzieningen aangevallen. Intussen zitten in Washington wel Israëlische en Libanese ambassadeurs samen voor nieuwe vredesgesprekken. Er geldt nu al een staakt het vuren in Libanon, maar daar is in de realiteit weinig van te merken. En de Rode Duivels hebben hun eerste van 2 oefenwedstrijden richting het WK gewonnen, met 0-2 in en tegen Kroatië. Jurie Tielemans scoorde de eerste kort voor de rust. Invaller Romelu Lukaku maakte er ver in de blessuretijd nog 0-2 van. Een goede voorbereiding, zegt Kevin De Bruyne.
4: Ik denk dat we als ploeg vrij compact waren, dat we niet te veel hebben weggegeven. Ik denk dat we gewoon samen als ploeg moeten groeien. En ik denk deze is een goed begin. Maar laten we ook rustig blijven, want er kan nog zoveel veranderen. En er gaan momenten komen in een toernooi die moeilijk zijn. Maar deze ploeg wil tot positief aanpakken en laten we het zo doen.
2: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. Op maandag 15 juni openen ze hun WK tegen Egypte. Eerst nog opklaringen, vannacht kans op wat regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden, ook donderdag en vrijdag nog regen. Het weekend wordt wat zonniger, meestal droog en ook iets warmer.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.
1: Nu elke redder in Oostende bad. Je wat graag in zijn branding had gehad. En alle liberalen hun blikken laten dwalen. Omdat je plots de kamer binnentrad. Nu elke kinesist uit Koningsoord zich met de glimlach naar jouw wensen plooit.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.

Zotte Zundag op zondag 5 juli start om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. Daarna volgen nog optredens van onder andere het Oostendse Singalongkoor, de dansers van de Orde van de Wulok en de Topengerapte. De toegang is gratis en dit festival gaat door in de tent op de hoek Marktplaats Kerklaan.

0: is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosi Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
2: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
3: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
4: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de Paulusfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
0: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
1: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
0: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
2: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.

Zotte Zundag op zondag 5 juli start om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. Daarna volgen nog optredens van onder andere het Oostendse Singalongkoor, de dansers van de Orde van de Wulok en de Topengerapte. De toegang is gratis en dit festival gaat door in de tent op de hoek Marktplaats Kerklaan.

0: is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
0: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: Vandaag aan de kust eerst nog opklaringen. Na de middag zwaar bewolkt met kans op wat licht gedruppel. De temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen donderdag een zeer wisselvallige dag.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. 105.

in het Staffersluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit, vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag. Radio.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Goedemorgen.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marine ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: 3 op de 10 sportclubs in Vlaanderen worden duurder. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. Want 6 op de 10 clubs zitten krap bij kas. Pieter Hoof van de Vlaamse Sportfederatie legt uit.
3: De kosten die stijgen sneller dan de inkomsten. Het leven is duurder geworden. Dus dat is voor sportclubs niet anders. Hoge energieprijzen, bijvoorbeeld prijzen gelinkt aan infrastructuur, die zijn gestegen. En dat duwt dus het kostenplaatje voor sportclubs onder druk.
2: Daarom pleit de Sportfederatie voor een hoger belastingsvoordeel, zodat de clubs meer inkomsten kunnen behouden zonder dat ze daar meer belastingen op moeten betalen. Een bank moet een koppel negentigers dat slachtoffer werd van phishing meteen terugbetalen. Dat heeft een rechter in Antwerpen beslist. Het koppel verloor €50.000 aan een valse bankmedewerker. De bank weigerde het geld terug te betalen, omdat het koppel een grove nalatigheid pleegde, want ze schreven het geld zelf over. Maar de rechter is het daar dus niet mee eens. Een baanbrekend, zegt phishing-expert en advocaat Geert Lensens.
4: Heel belangrijk is dat de rechter de rollen nu omkeert. Het is de bank die moet betalen en nadien betwisten bij de rechter. Het is duidelijk dat de hele banksector op de vingers worden getikt, omdat we weten dat banken proberen tijd te winnen, mensen te ontmoedigen zodanig dat ze afhaken, maar eigenlijk hebben de mensen recht op uitbetaling door de bank.
2: Hij roept dus ook altijd op om naar de rechtbank te stappen als je slachtoffer bent van phishing. Er vertrekken en landen weer vliegtuigen in ons land. Al wordt er op Brussels Airport wel meer drukte verwacht. Gisteren was er veel hinder door een plotse staking bij luchtverkeersleider Skies. Alles draaide rond een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie gaan daar nu opnieuw over praten. Een deugddoende zege voor onze Rode Duivels gisteravond in aanloop naar het WK. Ze wonnen hun eerste van 2 oefenwedstrijden met 0-2 in Kroatië. Invaller Romelu Lukaku kon na lang blessureleed kort voor het einde nog scoren. En dat is een opluchting, vindt ook Kevin De Bruyne.
5: Romelu gaat altijd zijn kwaliteiten hebben. Je moet hem 1 keer voor de goal zetten en hij kan altijd scoren. Maar ja, hopelijk kunnen we hem nu nog scherper krijgen. Hij weet dat ook. En ik denk, Romelu die minuten pakt en die scherper wordt, is altijd gevaarlijk. En goalen gaat hij altijd scoren.
2: Zaterdag oefenden de Duivels in Brussel tegen Tunesië. En met dat WK voetbal in aantocht zijn ook de Panini-stickers weer populairder dan ooit. Heel wat kinderen zijn helemaal mee met de hype. Maar het zorgt op heel wat speelplaatsen ook wel voor ruzie, waardoor sommige scholen de stickerboeken verbieden. Naar eigen zeggen, om ervoor te zorgen dat kinderen zonder stickers niet buitengesloten worden. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag opnieuw regen, maxima tot 20 graden vandaag. Ook morgen en vrijdag krijgen we buien, met lokaal onweer bij zo'n 19 graden. Tijdens het weekend licht wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Deze morgen aandacht voor een nieuwe verpleegpost in de CM-gebouwen in Oostende. Een nieuw elektrisch vrachtvliegtuig op de luchthaven van Oostende. En parken en pleinen in Oostende zijn veiliger. Straks ook het weerbericht en de dagklapper. Goedemorgen.

0: Nieuws en info.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
2: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
2: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt, dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
3: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
5: Schatje?
6: Ja?
5: Zijn we gaan toch een keer om voor onze trap te vernieuwen, hè?
6: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin is, schatje?
5: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
6: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
5: Ja.
7: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
3: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.

0: nieuws en info.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: In de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Super,
4: Nieuws en info aan de kust.

0: Vandaag aan de kust eerst nog opklaringen. Na de middag zwaar bewolkt met kans op wat licht gedruppel. De temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen donderdag een zeer wisselvallige dag.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

Ik had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Het is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosea Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Noordzee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: bitch wil chillen. Als je bitch wil chillen. Als je bitch wil chillen. Als je bitch wil chillen. Als je bitch wil chillen. Wil chillen.
1: Wil chillen. Wil chillen.
0: Als je bitch wil chillen.

0: tafel.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 20:30.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
5: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Thuis aan de kust.
8: Iedereen luistert.

0: Radio Noordzee. Info en nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA.
2: De

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra le Corps. En dan mag duur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit. Vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein. En dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee.
0: Jouw Oostense radio. In

0: Info.
1: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredenen en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch een keer moeten kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Bij die onze trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het.
2: Kom eens eens heren, weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.

0: Vandaag aan de kust eerst nog opklaringen. Na de middag zwaar bewolkt met kans op wat licht gedruppel. De temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen donderdag een zeer wisselvallige dag.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

straks in onze reeks over jobstudenten hebben we aandacht voor jobstudenten in de jaren 60. Je hoort de bijdrage straks om 11:15. En zometeen om 9:00 is er het regionieuws.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
4: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
5: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
6: Merlijntje. Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
2: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: En hoe kan dat?
2: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een andere.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Vandaag aan de kust eerst nog opklaringen. Na de middag zwaar bewolkt met kans op wat licht gedruppel. De temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen donderdag een zeer wisselvallige dag.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Oh.

0: Het is nu 10:00. Noordzee Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er slapen al 3 keer zoveel gevangenen op de grond als vorig jaar. Toen waren het er 245, nu al 738. Sinds vorig jaar is er nochtans een noodwet om dat probleem aan te pakken. Maar die heeft een omgekeerd effect, zegt journalist Farouk Eshkunes.
3: Wel, die noodwet is er in augustus vorig jaar gekomen. Komt erop neer dat de strafuitvoeringsrechter moet beslissen over toekennen van een enkelband. Wat we zien is dat strafuitvoeringsrechters veel strenger optreden, met als gevolg dat er minder mensen met een enkelband vrijkomen.
2: De regering werkt daarom nu aan een noodwetbis. In Ranst, in de provincie Antwerpen, is een vrouw overleden bij een ongeval. Ze botste met haar auto frontaal tegen een betonmixer. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Een verkeersdeskundige onderzoekt dat ter plaatse. Op verschillende plaatsen in Sint-Petersburg in Rusland zijn drones ingeslagen. Een grote olieopslagplaats staat in brand. De timing lijkt niet toevallig. In Sint-Petersburg start net nu een belangrijke economische conferentie onder leiding van Russisch president Poetin, met heel wat internationale gasten. Geleidelijk droger, maar na de middag gaat het opnieuw regenen, maxima rond 20 graden. Morgen en vrijdag buien bij 19 graden. Tijdens het weekend wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: luister naar Oostend is Music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Verman vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 19:45.
1: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

0: Ook vandaag weer een woord uit het Oostends dialect. Het wordt verklaard door Roland de Snerk en we hebben het vandaag, Roland, over keun.
1: Keun, ja. En keun is natuurlijk een konijn. Geheel Noord-West-Vlaanderen gebruikt dit woord. Denk ook maar aan het Eesens bier, een boskeun. In Zuidwest-Vlaanderen zegt men evenwel een knien. Dit moet, naar mijn bescheiden mening, te maken hebben met het vroegere accent in het woord konijn. In de Germaanse talen ligt het accent meestal vooraan, dus konijn. In Romaanse talen, als het Frans, veelal op de laatste lettergreep, en dan zou dit geworden zijn konijn. Vandaar deze dubbele aanwezigheid van keun en knien. Ja, eerst en vooral dit. De O in konijn is U geworden, zoals het geval was in koning, keuning. Dan zitten we al met keunin, met het accent vooraan. Vandaar dat het achterste deel, die in, dan ook gemakkelijk wegviel. Keunin werd keun. In Zuidwest-Vlaanderen werd keunin knin, omdat het accent achteraan lag. Ik heb hieromtrent geen zekerheid, maar dit zou wel eens kunnen. De keunenfamilie bestaat uit de buk, het zuwtje en het keunenjonk. Tot iemand die liegt, zegt men, ja, je hebt als die vele buks en keuns en surtout in grote nesten. Velen van ons hebben wel eens een stiekeme, pijnlijke kniestoot in de dij gekregen. Wel nu, daar is een dialectwoord voor. Dat is een keunenbille. Ken door een keunenbille gekregen en tij ferm zeer. En aarzelen of treuzelen is keunenneuken. Als men zich met iets onbenulligs bezighoudt, zijn tijd verbeuzelt, kan men te horen krijgen, waar zit je hier door te keunenkloten?
2: Da!

0: Schatje?
1: Ja?
0: Sa, ik zou toch haarne kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, Bibi moet over een zin, hè.
0: Maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
1: Ah, Birevan.
0: Ja?
1: Zeg dat dan niet. Ja. Kom eens eens heren, weg.
0: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Radio Noordzee.
0: Een hele goeiemorgen.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
5: Wat er gebeurt in de regio, hoor je.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: Het Afrosea Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum T Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: Kusterfgoed.
1: Naar aanleiding van de publicatie In Zee met jobstudenten van de erfgoedcel Kusterfgoed praten we met Pieternel Verbeke. Pieternel, vanaf de jaren 60 kwam er meer aandacht voor jobstudenten. Wat veranderde er die periode?
2: Ja, er werd meer en meer de vraag gesteld of dat er geen misbruik gemaakt werd van de werkijver van jobstudenten. En we hebben gemerkt dat dat dan eigenlijk wel regelmatig in de pers is gekomen. Niet alleen in de geschreven pers, maar ook op tv. In 1967 kwam een eerste belangrijk iets tot stand. En dat was eigenlijk dat de werkstudent het statuut kreeg van een werknemer. Dus hij werd zogezegd op gelijke voet behandeld. En dan in 1970 is er eigenlijk een specifieke wet op de studentenarbeid gekomen. En dan was het eigenlijk verplicht om een contract te hebben als student. Maar toch waren er nog altijd gaten en zochten mensen de grenzen af van de wettelijkheid en waren er nog altijd studenten die benadeeld werden. Bijvoorbeeld in 1976 komen ze op straat nog een keer met eisen. En in 1978 kwam er dan eigenlijk een uitbreiding op de wetgeving van 1970. En daar werd onder andere in verwacht, of werd er gestipuleerd dat er strafsancties waren voor werkgevers die dat schriftelijk contract negeerden. De loonberekening werd per uur toegepast. De inspectiediensten werden ook uitgebreid. De jobstudent werd onder een paritair comité geplaatst of behandeld. En er werden ook informatiesessies georganiseerd in scholen over die wetgeving, zodat de leerlingen of de studenten eigenlijk wel wisten wat hun rechten waren.
0: In Zee met jobstudenten. Een Radio Noordzee-reeks in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed.

Het is de parel aan de kust, waar de koninginnen rust.

de golf de baarden wast. Kleuren die dan wit of rood. En als het water wederkeert, zijn de heren dan nog brons en groot?

0: Rustig, bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467-007-777.
3: Schatje?
4: Ja?
3: Zeg, we gaan toch een keer kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
4: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
3: Ah, wel, bij een die zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
4: Oh, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
3: Ja.
5: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van SAVENS. Dat is goed georganiseerd.
2: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
2: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
2: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
2: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
5: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
6: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
7: Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.

zie een wolk, maar niet de lucht. Het water op het venster, een druppel klein geluk. Alles hangt aan een dauw draadje, de aarde in zucht. Alles

0: Dapper met moustache.
1: Dat is hier de boertje, hij wil de nieuwe koeien. En hij had ik gewoon kijken door in Sint-Truiden op de veemarkt. Hij loopt er langs die bijsten, dan heen twee duizend noof. Ja, dat is wat haat. En hij komt op die commerciant, een Hollander. En dan koeien, €250. Hij zei, dat is juist de prijs dat ik ging geven. Zei. Hij zei tegen die commerciant, zei, wat maak je er dan die koeien misschien, dat zoveel goedkoper is. En hij zei, niet de kei nou zwaaien maken, zei, trek ze de ruiers in. En als ze mijn gedachten niet op je hart gaan zitten. Maar zei, dat is niet erg, kon ik door aan werken. Hé. Maar ja, je vertrekt dan mee. En zijn moot komt dan meteen en zei, een nieuwe bijst gekocht. Ja, ik zei, €250. €250, zei. We zaten zo weinig, hoe komt dat? Nou, we zaten, als ze moet gemogen worden, trek ze neuer zijn. En als ze moet gedekt worden, gaan ze op je hot gaan zijn. Godverdikke, zaten. Ja, ja, dan moet je Tolland gehaald. We zaten, hoe weet je dat? We zaten, mevrouw komt ook vandoor.
0: Mopperen met moustache.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alphonse Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Een hele goede middag.

Stadsmuseum van Oostende en Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe, die het leven en het werk van de eerste aalmoezenier op zee in de kijker zet. De expo is nu te bezoeken tot maandag 9 november.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
2: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... Nee. Per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
2: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
2: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
2: Dat is gratis.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende. Vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Streetmart is een gratis zomerevenement aan zee waar vintage, creativiteit en strandbeleving samenkomen. Op 13 en 14 juni verandert de Zeedijk van Westende in een levendige ontmoetingsplek met vintage Volkswagenbussen, streetfood met een verhaal, muziek, kunst, strandsporten en een vleugje nostalgie.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marine ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Twijfel over de mogelijke nieuwe overtreding aan de overweg in Buggenhout. Dat incident zou 3 dagen na het dodelijke drama gebeurd zijn. Maar spoorwegbeheerder Infrabel kan dat voorlopig niet bevestigen aan de hand van hun camerabeelden. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail van busbedrijf Tros Beijaard. Daarin werd melding gemaakt van een chauffeur die de overweg overstak terwijl de lichten op rood stonden en de slagbomen naar beneden kwamen. Maar daar lijken dus geen beelden van te zijn. Bij het drama vorige week vielen 4 doden. Minder dan 1/5 van de Belgische werknemers wil na zijn pensioen blijven werken. Daarmee scoren we samen met Spanje het slechtste in Europa. Dat blijkt uit een studie van HR-dienst SD Works. Meer dan 6 op de 10 willen eigenlijk stoppen voor de wettelijke pensioenleeftijd. Kathleen Jacobs van SD Works.
3: De belangrijkste redenen daarvoor zijn meer tijd hebben voor privéleven en om door te brengen met familie. De wil om langer te blijven werken, die ligt het hoogst in de ICT-sector. Zo'n 36%, dubbel zo hoog als het gemiddelde. Gevolgd door de bouw- en de vastgoedsector en de handel- en financiële diensten.
2: Tegelijk ervaart bijna de helft van de werkgevers een tekort aan talent. In Bergen in de provincie Henegouwen is een nieuw NAVO-dorp geopend. Het gaat om zo'n 600 woningen en appartementen, bedoeld voor militairen uit de verschillende NAVO-landen. Ons land wil zo zijn rol binnen die alliantie nog beter opnemen, zegt minister van Defensie Theo Franken.
4: We leven in zeer instabiele geopolitieke tijden. We hebben het hoofdkwartier in Brussel, het politieke hoofdkwartier. We hebben nu ook het militaire hoofdkwartier al vele jaren. We hebben nu dit volledig nieuwe logementen voor de militairen. En dus ja, dat betekent dat de NAVO in België was, is en zal blijven.
2: Op de luchthaven van Kuwait is een dode gevallen bij de Iraanse drone-aanval. Er is ook sprake van meerdere gewonden. Hoeveel is niet duidelijk. De terminal voor de passagiers is ook beschadigd. Het vliegverkeer werd er opgeschort, maar is intussen hernomen. En in de Formule 1 verlengt de Monegask Charles Leclerc zijn contract met Ferrari. Dat maakt het automerk zelf bekend. Voor hoe lang de samenwerking verder loopt, wordt niet gezegd. Leclerc is zelf dankbaar voor het vertrouwen en wil volop strijden voor een wereldtitel. Hij staat op dit moment 3e in het klassement. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij 1 graad of 20.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Zaterdagavond 4 juli kan je in Middelkerken naar een vuurwerk om 11 uur ter hoogte van Silt. Geniet van een spectaculair schouwspel van licht en kleur boven de zee. De perfecte afsluiter van jouw dag aan de kust.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, ik vind het leuk om met de collega's van Oostende zo dat samen te doen. Dat is zo'n familiale sfeer dat daar hangt. En ik doe dat gewoon ook heel graag. Dat is zo iets anders dan hetgeen dat ik eigenlijk altijd doe.
2: Ja, we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten.
4: Zot als een dag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezingen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
3: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
2: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
3: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Schatje.
5: Ja?
4: We gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
5: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
4: Ah, wel? Binnen die trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
5: Ah, bij Revan.
4: Ja?
5: Zeg dat dan, hè?
4: Ik zeg het toch.
5: Kom eens hier weg.
4: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: Supersalon bestaat 60 jaar.

0: Kapper Salon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Super Salon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Super Salon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Super Salon. 105 FM.
1: Jouw Oostense Radio.

0: Nieuws en info.
1: Kom op 19, 20 en 21 juni de lekkerste bieren proeven tijdens Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt een scala aan lokale en internationale bieren geserveerd in een prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Naast het proeven van bieren biedt Bier aan Zee ook een gezellige en ontspannen sfeer met live muziek, live acts en entertainment.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Olivier Vervaken, Koeka Baulier.
2: Ik ben David Nassus.
3: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
4: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.

0: is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: Het Afrosea Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Oostendenaar Marcel Seynave, beter bekend als Mark Dorian, heeft er al een tiental Nederlandstalige singles en een LP op zitten wanneer hij begin jaren 80 een opvallend nummer uitbrengt dat niet past in zijn repertoire dat hij tot dan toe bracht. Je hoort Mark Dorian over deze muzikale uitstap.
2: Maar het was de tijd van de rock. En Johnny De Lare, die mijn componist was in feite, bedacht in, ja kijk, we gaan eens experimenteren. Oké. Ik had al een probleem toen ik het ontvang. Ik zeg, had er geen akoestische gitaar moeten opzetten, had er een rockgitaar moeten opzetten. Bon, maar misschien de aantrekkingskracht. En dan hebben we dat nummertje gemaakt in feite. Ik had een paar goede sessiemuzikanten in feite. We hebben dat nummer gemaakt. Het was ook de bedoeling van dat nummer nog even door te geven aan iemand anders die wat meer in de rockstijl zat of ik. Maar ik heb het geëxperimenteerd. Ik ben er niet ontevreden over. Ik kan niet zeggen dat mijn beste single is, maar goed, het was een keer leuk om te doen. We hebben daar ervaring mee gehad. En dan de B-kant, You Needn't Cry, was een nummer dat een vriend geschreven heeft van mij. En ik had dat mooi beloofd. Ik zeg, ja kijk, als het zover is, gaan we toch een keer iets samen doen. En hij was zeer goed in ballades en dan hebben we die You Needn't Cry erop gezet. We hebben ook speciaal naar de rock de mic weggelaten en gewoon Dorian gezet. Dat was een beetje een commercieel punt om te kijken, ja, scoort het of scoort het niet. Goed, maar het was leuk om te doen.
1: Hier is Mark Dorian met Rock Machine.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt je dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra Le Corps. En een machtuur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten 13 euro. En dan nog dit, vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortecdome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
3: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
5: Radio Noordzee.
6: Een hele goeiemiddag.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
2: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
3: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Het is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Het Waddendeur, het Meeseneuze, vrienden.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Zijn heilende Rus geschommeld.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Ikzelf heb oudere Marikerkse vrouwen nog horen zeggen, sucreien.
1: Het Oostends dialect.
0: Pilleboterechten is zeker een woord dat veel minder te horen is dan een halve eeuw geleden.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 10:15 en 18:15.
0: Ik heb mijn heel mijn leven krom en

met de kinderkamer. Bij de evil baby terug. Slapeloze nachten, pampers en doekjes voor het spug. En toen bring en al van scholen, naar de bib en naar de scoots, naar het zwembad en naar de basket.

kort loentje en een vete grote mond. Ze schoen vol slik en ze kleers op de grond. Van groentjes vete weinig en van die tablet nooit genoeg. De laten onze bedden

0: Laat hier muizen in de keuken. Wat moet ik doen?
1: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje.
3: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
2: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Aanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
3: Dit is Radio Noordzee. Een hele goede middag.
4: After you, sir.
5: Each morning I go out of bed around about 11. I need a bit of sunshine and to see the light of day.
6: I open up the shutters but still can't see the sunshine because the row of buildings is stuck, they're in my way.
5: I make a cup of coffee and stretch on the veranda. The birds come flying down to keep me company.
6: They watch me as I lie about and grab a bit of something.
5: And when I light my cigarette, they sing a

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Schatje?
5: Ja?
4: Sa, ik zou toch haar een kekje voor ze hevel en spuitkurk te doen.
5: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
4: Ik weet het.
5: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè?
4: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
5: Ah, Birevan.
4: Ja?
5: Zeg dat dan mee. Ja. Kom eens hier en weg.
4: Ja.
6: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
8: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen.

0: Tenten en Caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon. Vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen donderdag zeer wisselvallig weer, kans op stevige buien met een donderslag 's morgens. Ook na de middag nog buien. Temperaturen morgen aan de kust liggen rond de 17 graden. Ook vrijdag veel wolken en kans op een bui.

0: Het is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Na het dodelijke ongeval in Buggenhout is er veel discussie over het leerlingenvervoer voor kinderen in het bijzonder onderwijs. Dat is de bevoegdheid van mobiliteitsminister Annick de Ridder, maar het had eigenlijk al de bevoegdheid van onderwijsminister Soehal Demir moeten zijn. Toch weigert Demir al maanden het dossier rond leerlingenvervoer over te nemen. Politiek journalist Karl Latré.
3: De minister van Mobiliteit nu, Annick de Ridder, zegt ja, ik ga niet al mijn extra potjes doorgeven. Ik geef het budget van 139 miljoen euro door en wil eigenlijk al meteen 10 miljoen euro daar ook van afdoen. En dan zegt ja, de minister van Onderwijs, oké, ik wil wel hervormen, maar niet met al meteen een besparing erbij, dan doe ik het liever niet.
2: Onlangs heeft de lijn nog laten weten dat het miljoenen tekort komt om elke leerling een plaats te geven op een bus. De bestuurder die eergisteren met zijn bestelwagen een 20-tal wagens aanreed op de E34 blijft aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om een Poolse man van 40 die onder invloed was van alcohol. Eerder doken ook al beelden op waarop te zien is hoe hij opzettelijk inreed op andere voertuigen. Het parket onderzoekt ook nog of hij een psychische stoornis heeft. In Spanje zijn vorige maand een record aantal mensen overleden aan extreme hitte. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat in totaal om 101 mensen. 3,5 keren meer dan in diezelfde maand mei in de afgelopen 10 jaar. In Spanje sneuvelden afgelopen weken verschillende hitterecords. Om de bevolking te beschermen is nog tot eind september een preventieplan van kracht. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ze is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
2: 1. De Speukom, dat zal een clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
3: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
0: Goedemiddag.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
3: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
4: Schatje?
5: Ja?
4: Zeg, we gaan toch even kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
5: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
4: Ah, wel, bij die die zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
5: Oh, bij Revan. Ah. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
4: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen donderdag zeer wisselvallig weer, kans op stevige buien met een donderslag 's morgens. Ook na de middag nog buien. Temperaturen morgen aan de kust liggen rond de 17 graden. Ook vrijdag veel wolken en kans op een bui.

0: Het is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosea Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van financiën en begroting die de begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Ben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: vaas bloed.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: In de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
2: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
2: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
1: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
2: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
3: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostend.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
3: De finale van de playoffs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
4: Schatje.
5: Ja?
4: We gaan toch ook helemaal kiezen voor onze nieuwe vloer, hè?
5: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
4: Ah, wel? Pindeen is de trap gerenoveerd, hè? Birevan.
5: Ah, Birevan.
4: Ja.
5: Zeg dat dan, hè.
4: Ik zeg het toch.
5: Kom eens eens heren, weg.
4: Ja.
3: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Hendrik Motors. Hendrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Hendrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Hendrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Hendrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Hendrik Motors 0467 007 777.
8: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen donderdag zeer wisselvallig weer, kans op stevige buien met een donderslag 's morgens. Ook na de middag nog buien. Temperaturen morgen aan de kust liggen rond de 17 graden. Ook vrijdag veel wolken en kans op een bui.

0: Het is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
5: Radio Noordzee.
0: Nieuws en info. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Ook vandaag weer een woord uit het Oostends dialect. Het wordt verklaard door Roland de Snerk en we hebben het vandaag, Roland, over keun.
1: Keun, ja. En keun is natuurlijk een konijn. Geheel Noord-West-Vlaanderen gebruikt dit woord. Denk ook maar aan het Eessens bier, een boskeun. In Zuidwest-Vlaanderen zegt men evenwel een knin. Dit moet, naar mijn bescheiden mening, te maken hebben met het vroegere accent in het woord konijn. In de Germaanse talen ligt het accent meestal vooraan, dus konijn. In Romaanse talen, als het Frans, veelal op de laatste lettergreep, en dan zou dit geworden zijn konijn. Vandaar deze dubbele aanwezigheid van keun en knin. Ja, eerst en vooral dit. De O in konijn is U geworden, zoals het geval was in koning, keuning. Dan zitten we al met keunin, met het accent vooraan. Vandaar dat het achterste deel, die in, dan ook gemakkelijk wegviel. Keunin werd keun. In Zuidwest-Vlaanderen werd keunin knin, omdat het accent achteraan lag. Ik heb hieromtrent geen zekerheid, maar dit zou wel eens kunnen. De keunenfamilie bestaat uit de buk, het zuwtje en het keunenjonk. Tot iemand die liegt, zegt men, ja, je hebt als stiefvele buks en keuns en surtout in grote nesten. Velen van ons hebben wel eens een stiekeme, pijnlijke kniestoot in de dij gekregen. Wel nu, daar is een dialectwoord voor. Dat is een keunebille. Ken door een keunebille gekregen en tij ferm zeer. En aarzelen of treuzelen is keunenneuken. Als men zich met iets onbenulligs bezighoudt, zijn tijd verbeuzelt, kan men te horen krijgen, waar zit je hier door te keunenkloten?

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende.

0: bezoek onze website ttk.pro voor een afspraak. Nieuws
1: en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Radio Noordzee.
2: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

0: FC.
1: Op vrijdagavond 5 juni brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marine ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er komen heel wat reacties op het overlijden van zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans. Haar dochter Céline maakte vandaag bekend dat Margriet is overleden na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Margriet was ook voormalig politica. Premier De Wever zegt dat hij haar herinnert als een warme collega. Acteur Jacques Vermeire zegt dat hij haar dankbaar is voor de mooie momenten. Ook haar goede vriend Luc Appermond heeft mooie herinneringen.
3: Margriet was veel meer dan de lach. Zij was ook een dame met een visie. Je mocht aankaarten bij Margriet wat je wou. Het verkeer, familie, vrienden, de politiek, vrouwenrechten, alles, noem het maar op. Zij had overal een gefundeerde mening over. En ze wist dat op een heel goede manier te brengen. Ja.
2: De meldingen die zijn binnengekomen over het busbedrijf dat betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout zijn correct verwerkt. Dat heeft Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder gezegd in het Vlaams parlement. Het gaat om klachten tegen het bedrijf Tros Beijaard dat in onderaanneming rijdt voor de lijn. Je hoort de minister.
4: De klachten die daarover binnenkwamen bij de lijn, die werden wel degelijk verder opgenomen. Die mails die werden intussen ook correct bezorgd aan het parket. In dit specifiek geval zijn er geen aanwijzingen of mails binnengekomen die konden leiden tot verbreking van het contract.
2: Het is dan ook nog niet duidelijk of het ongeval veroorzaakt werd door roekeloos rijgedrag. Het parket onderzoekt dat nog. Bijna de helft van de fietsers in de ochtendspits is een kind of een jongere. Dat meldt de Fietsersbond op basis van een telling bij ruim 12.000 fietsers. Het toont aan dat we moeten blijven inzetten op een veilige fietsomgeving, zegt Wies Kalles van de Fietsersbond.
5: Het is belangrijk dat die jonge generatie, dat die ook gewoon kunnen blijven fietsen, dat ze dat ook veilig kunnen doen. En we merken toch ook uit een aantal interviews die we afgenomen hebben met kinderen op school, dat er nog altijd wel plekken zijn waar het voor hen niet zo veilig is en dat ouders dan soms toch beslissen om het kind toch niet met de fiets te laten gaan naar school.
2: Ook bleek nog dat een kwart van de lagere schoolkinderen in landelijke gebieden zelfstandig reed. In de steden was dat amper 5%. De Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Haar landgenote Anna van der Breggen werd 2e. Zij blijft leidster in het klassement. De Duitse Antonia Niedermayer eindigde 3e. En in de Ronde van Wallonië was de Australiër Lawrence Pitti de sterkste in de 3e etappe. Hij haalde het in de sprint van de Duitser Kim Heidoek en de Lette Chris Nijlands. Vanavond bewolkt met regen, vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

0: Kusterfgoed.
1: Naar aanleiding van de publicatie In Zee met jobstudenten van de erfgoedcel Kusterfgoed praten we met Pieternel Verbeke. Pieternel, vanaf de jaren 60 kwam er meer aandacht voor jobstudenten. Wat veranderde er die periode?
2: Ja, er werd meer en meer de vraag gesteld of dat er geen misbruik gemaakt werd van de werkijver van jobstudenten. En we hebben gemerkt dat dat dan eigenlijk wel regelmatig in de pers is gekomen. Niet alleen in de geschreven pers, maar ook op tv. In 1967 kwam een eerste belangrijk iets tot stand. En dat was eigenlijk dat de werkstudent het statuut kreeg van een werknemer. Dus hij werd zogezegd op gelijke voet behandeld. En dan in 1970 is er eigenlijk een specifieke wet op de studentenarbeid gekomen. En dan was het eigenlijk verplicht om een contract te hebben als student. Maar toch waren er nog altijd gaten en zochten mensen de grenzen op van de wettelijkheid en waren er nog altijd studenten die benadeeld werden. Bijvoorbeeld in 1976 komen ze op straat nog een keer met eisen. En in 1978 kwam er dan eigenlijk een uitbreiding op de wetgeving van 1970. En daar werd onder andere in verwacht, of werd er gestipuleerd dat er strafsancties waren voor werkgevers die dat schriftelijk contract negeerden. De loonberekening werd per uur toegepast. De inspectiediensten werden ook uitgebreid. De jobstudent werd onder een paritair comité geplaatst of behandeld. En er werden ook informatiesessies georganiseerd in scholen over die wetgeving, zodat de leerlingen of de studenten eigenlijk wel wisten wat hun rechten waren.
0: In Zee met jobstudenten. Een Radio Noordzee-reeks in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
3: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
2: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
3: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
4: Supersalon bestaat 60 jaar.
5: Supersalon.
4: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Breda.

0: redenen tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Super, super, super salon. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Radio.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Het 15e coverfestival op de wijk Konterdam gaat door op zaterdag 4 juli vanaf 7 uur met de Booyah Dance, de Foute Band en de New 70s Band. De toegang is gratis en het festival vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan.

0: Het is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosea Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd 45.000 euro geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

0: Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Oostendenaar Marcel Seynave, beter bekend als Mark Dorian, heeft er al een tiental Nederlandstalige singles en een LP op zitten wanneer hij begin jaren 80 een opvallend nummer uitbrengt dat niet past in zijn repertoire dat hij tot dan toe bracht. Je hoort Mark Dorian over deze muzikale uitstap.
2: Maar het was de tijd van de rock. En Johnny De Lare, die mijn componist was in feite, bedacht ja, kijk, we gaan eens experimenteren. Oké, ik had al een probleem toen ik het ontvang. Ik zeg, had er geen akoestische gitaar moeten opzetten, had er een rockgitaar moeten opzetten. Bon, maar misschien de aantrekkingskracht. En dan hebben we dat nummertje gemaakt in feite. Ik had een paar goede, sessiemuzikanten in feite. We hebben dat nummer gemaakt. Het was ook de bedoeling van dat nummer nog even door te geven aan iemand anders die wat meer in de rockstijl zat of ik. Maar ik heb het geëxperimenteerd. Ik ben er niet ontevreden over. Ik kan niet zeggen dat het mijn beste single is, maar goed. Het was een keer leuk om te doen. We hebben daar ervaring mee gehad. En dan ja, de B-kant, You Needn't Cry, was een nummer dat een vriend geschreven heeft van mij. En ik had dat mooi beloofd. Ik zeg, ja kijk, als het zover is, gaan we toch een keer iets samen doen. En hij was zeer goed in ballades. En dan hebben we die You Needn't Cry erop gezet. We hebben ook speciaal naar de rock de mic weggelaten en gewoon Dorian gezet. Dat was een beetje een commercieel punt om te kijken. Ja, scoort het of scoort het niet. Goed, maar het was leuk om te doen.
1: Hier is Mark Dorian met Rock Machine.

Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.

0: Het Waddendeur, het Meese Neuse, vrienden.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Zijn heilende Rus geschommeld.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Ikzelf heb oudere Marikerkse vrouwen nog horen zeggen sucreien.
1: Het Oostends dialect.
0: Pilleboetrechten is zeker een woord dat veel minder te horen is dan een halve eeuw geleden.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
0: Ik heb mijn hele leven krom en dom en dobbel.

0: kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.

0: Nieuws en info.
1: Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het coverfestival en op zondag 5 juli Zotte Zundag. Alles gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Het is nu 10:00. Noordzee Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De weduwe van de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout wist niets van de klachten over haar echtgenoot. Dat heeft de advocaat van de weduwe gezegd in VTM Nieuws. Het gaat dan over klachten over roekeloos rijgedrag. Je hoort de advocaat John Maas.
3: Zij zelf heeft daar nooit enige notie van gehad dat daar problemen waren. Laat staan over een zogenaamd problematisch rijgedrag van haar man. Dat daar misschien op de werkvloer soms discussies waren. Ja, dat is denk ik een gegeven dat we overal wel kunnen plaatsen. Maar iets in de zin zoals vandaag wordt naar voren gebracht in de media, is voor haar helemaal nieuw en totaal onbekend.
2: Het is nog altijd niet duidelijk of het ongeval veroorzaakt werd door roekeloos rijgedrag van de chauffeur. Het parket onderzoekt dat nog. De uitvaart van zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans vindt volgende woensdag 10 juni plaats in Merksplas Kolonie. Dat laat haar dochter Céline weten. Het wordt een publieke plechtigheid. Margriet is vandaag overleden, amper 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze leed aan een agressieve kanker. Margriet werd 72 jaar. De jongen van 17 die gisteren met een tractor een dodelijk ongeval veroorzaakte in Maaseik was niet onder invloed van drank of drugs. Dat heeft het parket bevestigd. De jongen reed een vrouw van 58 op haar fiets aan. Zij overleefde dat niet. De bestuurder pleegde ook vluchtmisdrijf, maar kon later worden opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij bewust was weggereden en of hij een geldig rijbewijs had. Vorig jaar zijn in ons land meer dan 2000 huizen en appartementen verkocht voor meer dan 1 miljoen euro. Dat is een record, bijna 30% meer dan het jaar ervoor. 3/4 van die miljoenenpanden zijn in Vlaanderen verkocht. Vastgoedmakelaar Yves Dekkers.
4: Er zijn sowieso algemeen prijsstijgingen in het vastgoed op zich. Dat is overal wel zo het geval. We hebben ook gezien dat België een vrij stabiele markt is gebleven door de jaren heen. Dat is ook een voordeel hier van het kleine land dat we hebben. Als we vergelijken met de buurlanden zijn vrij snel naar boven gaan in prijsstijging, dan terug een drop gaat naar beneden. Dat is in België rustiger geweest. Wat toch geeft dat we dan stapsgewijs boven dat miljoen ook komen bij een aantal panden.
2: Hotspots voor luxe vastgoed blijven Knokken en Braschaat. 2 voetballers uit ons land horen bij de 100 meest waardevolle voetballers ter wereld. Dat heeft een Zwitsers onderzoeksbureau onderzocht. Ze hielden daarbij onder meer rekening met de leeftijd van de speler, hun prestaties en de populariteit op sociale media. Jeremy Doku en Mika Gods haalden de top 100. De Spanjaard Lamine Yamal staat op plaats 1 in de ranking. Vannacht wisselvallig met buien en minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
2: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
3: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

spring ik in de voort. Mijn te lichte steen aan een slechte koorde rond mijn witte.

woensdagavond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Hier bij Radio Noordzee.

0: Kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.

Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.

heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn in de Middellandse Zee gegooid. Die komt wel ergens uit, zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

als bondgenoot. Die fluistert jouw naam en mijn ogen randen rood. Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

ik heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosea Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
4: Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee op 105 FM.

Radio Noordzee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijze North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijze is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijze North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Noordzee. Ook 's avonds een vloed aan muziek.

0: is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
2: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: to go. Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
1: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
2: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
3: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
4: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.

Welkom to the AA Live, de Parking Tour 2026. Komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Het concept: Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29.

gaan we spelen. Met de Toto was hij hier. In zijn broze witte potten.

0: Noordzee Nieuws.
1: Het Groot Oostends Hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De weduwe van de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout wist niets van de klachten over haar echtgenoot. Dat heeft de advocaat van de weduwe gezegd in VTM Nieuws. Het gaat dan over klachten over roekeloos rijgedrag. Je hoort de advocaat John Maas.
3: Zij zelf heeft daar nooit enige notie van gehad dat daar problemen waren. Laat staan over een zogenaamd problematisch rijgedrag van haar man. Dat daar misschien op de werkvloer soms discussies waren. Ja, dat is denk ik een gegeven dat we overal wel kunnen plaatsen. Maar iets in de zin zoals vandaag wordt naar voren gebracht in de media, is voor haar helemaal nieuw en totaal onbekend.
2: Het is nog altijd niet duidelijk of het ongeval veroorzaakt werd door roekeloos rijgedrag van de chauffeur. Het parket onderzoekt dat nog. De uitvaart van zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans vindt volgende woensdag 10 juni plaats in Merksplas Kolonie. Dat laat haar dochter Céline weten. Het wordt een publieke plechtigheid. Margriet is vandaag overleden, amper 2 weken nadat ze bekendmaakte dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze leed aan een agressieve kanker. Margriet werd 72 jaar. De jongen van 17 die gisteren met een tractor een dodelijk ongeval veroorzaakte in Maaseik was niet onder invloed van drank of drugs. Dat heeft het parket bevestigd. De jongen reed een vrouw van 58 op haar fiets aan. Zij overleefde dat niet. De bestuurder pleegde ook vluchtmisdrijf, maar kon later worden opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij bewust was weggereden en of hij een geldig rijbewijs had. Vorig jaar zijn in ons land meer dan 2000 huizen en appartementen verkocht voor meer dan 1 miljoen euro. Dat is een record, bijna 30% meer dan het jaar ervoor. 3/4 van die miljoenenpanden zijn in Vlaanderen verkocht. Vastgoedmakelaar Yves Dekkers.
4: Er zijn sowieso algemeen prijsstijgingen in het vastgoed op zich. Dat is overal wel zo het geval. We hebben ook gezien dat België een vrij stabiele markt is gebleven door de jaren heen. Dat is ook een voordeel hier van het kleine land dat we hebben. Als we vergelijken met de buurlanden zijn vrij snel naar boven gaan in prijsstijging, dan terug een drop gaat naar beneden. Dat is in België rustiger geweest. Wat toch geeft dat we dan stapsgewijs boven dat miljoen ook komen bij een aantal panden.
2: Hotspots voor luxe vastgoed blijven Knokke en Brasschaat. 2 voetballers uit ons land horen bij de 100 meest waardevolle voetballers ter wereld. Dat heeft een Zwitsers onderzoeksbureau onderzocht. Ze hielden daarbij onder meer rekening met de leeftijd van de speler, hun prestaties en de populariteit op sociale media. Jeremy Doku en Mika Gods haalden de top 100. De Spanjaard Lamine Yamal staat op plaats 1 in de ranking. Vannacht wisselvallig met buien en minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
2: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
3: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
4: Zodanig dat de bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaar voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: gedichten die ik lees, zoals de zee beweegt. En met het keren van het tij ben jij soms ver van mij of dichterbij.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Radio Noordzee.
3: Iedereen luistert.

0: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
2: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
2: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
2: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
2: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april 2027 ontdek je het zelf in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Tickets zijn er vanaf €27.

0: Het is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.